0: Hallo, welkom te Frues met Hopning. Axie Irma en Axie Frau dat we hier waren om Radio Canada opkomen. Beste die handzaten en die tijd nemen om hartje? Ik hoop dat dit een gouden dag is voor die. Ober Axie mij zegt ja, dat daar zijn tieren van du die leerchen treurig feils.
1: Oh jo, Irma, zo feil ik mij van ik wat verloren heb, wat mij veel weet weer. Oder van ik enttäuscht sie. Dort mag sinne, dat du wem verloren hast, en doordurch is dat leven nu zo anders. Kon sinne, dat du aneinigkeit is eine Familie. Wie ons mensen zijn allemaal trurig en bedürt, ober dort is nog anders, als wann einer eine Depression is, oder met de Nerven doelbreit, dort is so als ne Krankheit.
0: Kost du die van de tijd denken, als du die om dolsten Lechfeile deitst? Wat weer dan passiert? Wo wordt het zenne, wann du die eine werk nur de andere zo feile wirst, en du keine Hoffnung hast, die jemals anders te feile? So is dat, wann einer werkelijk eine Depression is. Van zo'n wel wie van der reden, nur dem wie nun leid harche.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun all in mehreren Programmen gesehen, dass die Bibel uns wisst, dass wir einen Hohepriester haben, der uns vor Gott vertreten wird. Wir sagen, dass Jesus selbst der Hohepriester ist und kann unsere Schwachheiten verstehen, wie sei Kreise versorgt wird, als wir wollen. Und das ist von der ersten Lektion, wo wir sehen, dass der Schreiber wieder erklären wird, wer Jesus ist. Und wir wollen noch sehen, dass der Schreiber ein Problem hat, ein Fall zu erklären, wer Jesus Christus wirklich ist und was seine Stellung ist, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, sind scheinbar noch nicht fähig, der deepen Wahrheiten zu verstehen, wie sie noch zu fleischliche Sonnen sind. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du jede Person Wahrheit machst, wirklich sehen. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort, wo wir waren in Hebräer, das 5. Kapitel sind. Wir waren die 7. durch die 14. Vers studieren. Das Thema ist noch immer der Herr Jesus Christus, der ans hohe Priester ist. Nu, mein Freund, er kann bloß dein hohe Priester sein, wann du zu ihm gehört hast. Versöhne dich ihm aufsehen, wird er dir Rechter sein. Aber das braucht nicht so sein, als der Herr Jesus auf dieser Erde wäre er nicht ein Priester. Der Ola Bund, dort Gott mit den Israeliten gemacht hat, sieht bloß, dass Söhne, die Levi seine Nachkommen wären, können als Priester dienen. Dort wird dort, was das Gesetz sieht. Jesus wird von dort Judastamm, nur das Fleisch noch, und da werden können nicht auf dieser Erde ein Priester sein. Kein Mensch kann so ein Amt auf sich selbst nehmen. Wie machte die 7. bis 14. Farge in Betracht nehmen mit der 1. Farge, in das 5. Kapitel. Ich will nun die 4. durch die 6. Farge in das 5. Kapitel lesen, sodass es top hängt. Und keiner nimmt die Ehe auf sich selbst, aber er macht von Gott beropen sein, so als ordnet wir. So nimmt Christus auch nicht diese Ehe auf sich selbst, ein hoher Priester zu werden, aber der zu ihm sagt, du bist mein Sehen, von da sehe ich den Vater geworden. So als er auch auf einer anderen Stelle sagt, du bist für ewig ein Priester und Melchizedek seine Ordnung. Was wir in der 7. bis 14. Farge haben, ist ab dieser Farge gebüht. Gott hat die Leifi nachkommen in das Alte Testament zu das Priestertum beraubt. Sie sollen in das Zelt in den Tempel aus Gott seine Priester dienen. So sollen die Menschen ihre Note nur dem Herr durch die Opfer bringen. So als die Priester in das Alte Testament, so wie Jesus auch als hoher Priester eingestellt von Gott. Der Schreiber bringt zwei Schriften von der Alten Testament nennen, so dass diese Wirklichkeit kann festgestellt werden. Das erste, du bist mein Sehen, von da sehe ich den Vater geworden, ist von dem 2. Psalm genommen. Das meint nicht, dass Jesus einen Anfang hat als ein gewöhnlicher Mensch. In der Ewigkeit, ehe die Welt erschafft wird, plant Gott, dass Jesus für die Sünde sterben wird. Aus dem Sehen wird er sein Vater sein Wille tun. Und dann der 2. Du bist für ewig ein Priester in Melchizedek seine Ordnung, ist von den 110. Psalm genommen. Das Melchizedek ist ein sehr interessanter Mensch. Wir wissen nicht von ihm, bitte Wort wie von ihm in das 1. Mosebuch, das 14. Kapitel lesen. Abraham, seine Freund, und ihre Däne, hatte ein gewünscht, eben ein König gekriegt und hatte all die Einwohner von Sodom und Gomorra und das Stoff, den Rob, mit ihm zurückgebracht. Melchizedek kam Abraham entgegen und gab ihm Gott sein Segen. Er hatte Brot und Wein gebracht. Er war ein Priester von dem Allerhöchsten Gott. Er war auch der König von Salem oder der Fried und auch der König von Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, wo er wohnt, wer seine Eltern wäre, wann er geboren wäre oder den Tag von sein Tod. Er wird uns hier vorgestellt als ein Vorbild von dem Herr Jesus. Gott nannte dem Herr Jesus en hoge priester en Melchizedek zijne aarding. En dat is voor eeuwig volksgestalt. De Heer Jezus is de aanvang en dat eng. Hij is immer gewaast en wordt ook eeuwig blijven. In Johannes, dat eerste kapitel, eerste twee vers en dan ook de veertiende vers, staat het geschreven, am Anfang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en God weer dat woord. Datzelfde weer am Anfang bij God. En dan de veertiende vers, en dat woord wordt vlees en mens, en woont mank ons, en wie zagen zijn heerlijkheid, zoals een vader zijn eentje zien, val je nood en waarheid. En Openbaring, dat eerste kapitel, de achte vers, zegt Jezus, ik zie dat A en dat O, zegt de Heer God, die door is en die door weer, en die door komen wordt, die Almachtige. Dat zijn de eerste en laatste latere in dat Griechische ABC. Dit is Jezus, ons Heiland, ons Heer, ons God, en nu ons Hoge Priester. Nu de zevende vers in het vijfde kapitel. De haft en de dag, als hij op eerd weer, je beet en je pracht met tronen en schreeuwen, door dem de amraden kon van dood. En wordt er heet, wil zij Gottesverchtig weer. De Bijbel vertelt ons van dreimal dat Jezus hele deed, als hij op deze eerd weer. Dat kan zijn dat hij meermal als dat hiel, over ons worden bloos van dreimal beschreven. Eenmaal weer bij Lazarus in graf. En dan eenmaal als ze even de stad Jeruzalem gecheckt had, en dan eenmaal in Gode Gethsemane. Hij hield bij Lazarus in graf, wanneer ik wist dat hij aan afwijken wordt van de dood. Dat deed hem leid dat hij dood zoveel schade doen kan. Dat kan een grote troost voor ons zijn, wanneer we bij een leefster zijn graf stonden. Hij hield even de stad Jeruzalem, wil zij wist wat met aan in de toekomst passeren wordt, wil ze zich tegen God en zijn weg gestalt houden en arm ontschrijds nalen worden. Jezus hield hem gode, en dat is wat ik geloof die schrijven hier in zijn haft. We kennen van dit in de evangeliumsbeker lezen, in Matthäus 26, Markus 14 en Lucas 22. In Johannes, dat 17e kapitel, hebben we dem Herr Jezus zijn gebed, wo hij zijn jinge en God zijn hang onvertrouwen deed. Ober in Lukas, dat 22. Kapitel, 41 bij 44. Vers, staat dit geschreven. En hij ging ongeveer zoveel wieder van aan, als een steen schmieten kon, en kneed zich han en bed, en zeid, Vader, wann du wist, dan neem dit kuffel weich van mij. Doch niet wat ik wel, ober zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en stort aan. In grote angst bed hij nog ernstig, en zijn zweet weer zo als grote drappen bloot, die op de eerd vallen. Dit moet voor Jezus zeer schwaar zijn geweest. De Hebreeën schrijven zegt dat God zijn gebed heerd, also weer dat kuffel niet, den dood op een kruis, wil Jezus deed op een kruis gestorven. Dit is eindelijk een grote geheimnis, en wie weet niet krijgt wat alles met dit ene sloten weer. Dat kan zijn dat hij dood hem door hem gode nemen wil, eer hij om triets wordt komen, zoals dat bestemd weer. Dat kan ook zijn dat door hem gode, de Heer Jezus schuldig wordt gemaakt voor onze zind. Doch weer hij reinen en bezoedeld. Jezus weer niemals van zijn vader afgesneden, aber als die zind op hem gelijkt weer, dan zit Jezus om triets, als dat gans diester weer, mijn God, waarom hast u mij verloten? Jezus moest weten dat hij voor de arm waarde met zichzelf terugstalen wordt. En hij deed. God hield zijn gebed. Mijn vriend, de Heer Jezus ging door al dit, zodat hij die en mij naar God brengen kan. Hast u dat voor jezelf aangenomen? Dat wordt vielleicht immer een geheimnis blijven, wat we aan doorwegen in hemel vragen kennen. De Bijbel had dat klaar gemaakt, derg voorzijing, dat de Heer Jezus op een kruis zijn leven aangeven wordt, en zijn bloed door uitgegoten wordt worden. De 22e psalm redt van hoe dat met een mens weer die gekruisigd wordt. En dan Jesaja 53 redt van hoe God onze zind op Jezus leie word. En dat derde Mozeboek, het 17e kapitel, de aftervars, zegt en bloot is dat charpelig het leven. En ik heb je dat op den altaar gegeeft, dat je door met verzengd worden. Dat bloot is de verzening. Wils dat leven, dat bijna is. Dan zei de Heer Jezus dit te Nicodemus in Johannes 3:14. En zoals Mozes de slang in de wildernis ophangt, Jeruzalem moet de mensen zijn ook naar Jehovah worden. De Heer Jezus geeft zijn leven gans aan te zijn voeden. En God hier zijn gebed wat hem dat alles ontsluiten wordt. Hij starf. Hij stond van dood op. En ging terug naar zijn voeden in hemel. En door zat hij zich dood bij God zijn rechterhand. Hij beet door nu voor God zijn tjinge. En jo, hij wordt bood voor zijn tjinge komen. Was du een van die zinnen? De zevende vers in dat vijfde kapitel zegt ook dat Jezus Gottes fertig weer. Wat kan dat meenen? De vers zegt dat God zijn gebed hier wil zijn Gottes fertig weer. Dit is anders als even wat slechtet angst ha. Dat heeft ook een zin van hoge respect te hebben. En God zegt Jezus niet zo als ik wel, maar zo als du wist. Daardoor bewijst Jezus zijn hoge respect voor zijn vader, God. Zo'n hoge respect voor God is de aanvang van de wijsheid, zoals de Sprekerboek schrijven door Van Reet.

Nu dat vijfde kapitel de achtste betiende vers. En wanneer hij ook een zin via, leert hij dacht dat lieden gehoorzaam te zijn. En wordt volkomen gemaakt en weer de oorzaak voor de eeuwige radung voor al den die aan gehoorzaam zijn. Van God bestemd een hoge priester, om al Melchizedek zijn ordning te zijn. De eerste woord en deze vers zijn zwaar te verstaan. Ik weet niet wat dat alles bedoelde deed. Ik weet wat dat woord gehoorzaam meent. En ik weet dat we moeten leren gehoorzaam te zijn. O, mijn vriend, dat we Jezus, de God is een, de Godman, God, die een mensenkörper aangenomen had, zodat hij ons nog de radung vieren kan. Moest hij leren gehoorzaam te zijn? Dat is wat deze schrift zegt. En dat zegt ook dat hij wordt volkomen gemaakt. Wie hij niet al volkomen, wil zij in alle eeuwigheid door wie? Zeed hij niet door de Juden, wer kan mij een zin verschmieten? Dat is de zin dat we hier nog een geheimnis hebben. Hier is een waarheid dat we niet ganz verstaan en begrepen kennen. Vielleicht kennen deze vers en Philippe ons hier helpen. Philippe de tweede kapitel, de vijfde met achte vers. Dood zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God wie, ober God gelijk zijn, nicht met gewalt moest vastgeholen worden. Leve moog zichzelf ohne eer, neemt knijts natuur aan, en wordt geboren en aanzien, zoals een gewöhnlicher mens, en demütigt zichzelf en wordt gehoorzaam, bad om dood, zogar den dood om kreet.

dan daar wat een tijd komen van ze niet worden willen je zonde leer aannemen. Ober no er een last worden ze zich leren. Toproepen die er uren chitlen worden. Aan een hand worden ze er uren van de waarheid wegdraaien. Aan de andere hand worden ze zich wegdraaien no fobelen. De leer van Melchizedek weer niet een eenvoudige thema. Ober die schrijver kan dit niet klaarmaken te aan, wil ze dat niet hier willen. En daarwein kunnen ze dat ook niet begrijpen. De mensen tot wem dit brief geschreven wordt, kunnen niet als sterke Christen aangezien worden. Ze werden zo als baby's en kunnen niet sterke eten verdragen. Dat is schuld, want Christen niet am geloven abwassen, zeer schuld. God zijn woord is voor de ziel wat eten is voor de charpa. Een mens die abgewassen is en zwaar arbeider deed, kan niet met zijn arbeid aanhullen wanneer hij bloos melk drinken deed. Een kleine kind moet melk hebben, maar dat neemt niet lang, maar zo'n kind stort het eten moet hebben. Wanneer een mens groot bekeerd is, dan moet hem de melk van God zijn woord gegeven worden, maar wanneer hij wassen wil, dan moet hem dat stort het eten van God zijn woord gegeven worden. Dit is wat de schrijver verstalen deed. De trubbel weer niet met dat reden, dat weer met dat hören. Wie moet de harte toe wat God te zeggen heeft. We moeten God zijn woord leven en aannemen en ons leven aanwenden, zoals we eten en ons charpen en aannemen. Deze mensen, tot wem dit brief geschreven wordt, waren zonen die dat nodig hadden dat aan nog bloos melk gegeven moest, dat we zeer schuld, ze waren niet sterke Christen. Dat is niet God zijn willen, dat mensen bloos uit de haal blijven zullen. Hij wil haar dat ze zullen in haar geloven wassen. God zijn wille is dat we alle zo wassen zullen, dat we kunnen volkomen zijn. Dat heet zo volkomen op deze eer te zijn als dat voor Christen mogelijk is. Zonen die nog baby's en dat christelijk het leven zijn, worden niet de onderscheid tussen goed en slecht weten. De enige weg hoe een Christ zo'n onderscheid weten kan, is dat hij acht geeft tot God zijn woord. Wanneer je een nieuwe Christ bent, dan laat me die motto spreken, neem veel tijd en God zijn woord te zenden. Doe dat ieder dag. Doe dat in je leven aanwenden. Zie je hoorzaam te wat du en God zijn woord vindt. En du wordt en zijn genoeg en in je geloven wassen. Lees God zijn woord, leven als veel andere beken, vriend. De schrift heeft ons moed en wist ons hoe we wassen kennen en hoe we wandelen zullen. God heeft gewisse mensen gaven gegeven, zodat ze de schrift recht uitleiden kennen, zodat mensen dat verstaan kennen en dat aanwenden kennen. Efeze dat vierde kapitel, 15e en 16e vers, zegt, en leef met wie de waarheid reden, dat wie in alle henzichten en arm en in wassen. Die dat hoopt is, Christus, van wem dat ganse lief topgepast is en topgebracht wordt, derg in jedet je lenk, en doordeg de charpe was dat de zichzelf abboet. Als Peter van valse leren in de laatste tijd reden deed, zei hij ook dit in 2 Petrus 3, 17 bij 18. Daarom, mijn liefste, wilt je dit en vooruit weten? Ziet verzichtig dat je niet weggeleid worden door de gezaadsloze valsheid en van je standhoofd afvallen. Oberwost en ons Herrn Heiland Jesus Christus, zijn genood en erkentnis. Am je hier alle heerlijkheid, bij des nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wanneer du een Christ bist, dan mag de Heer die sterk maken en geloven. Wanneer du nog in die zin wandelst, dan weet nu, dat du ver God zijn rechter stilstone worst, wanneer du die niet betieren worst. Bedenk die, wo die zinde, die hand nemen kennen en worden. Du hast volle Radung en dem Herr Jesus, neem hem van dag aan als den Heiland. O, mag de Herr jun dit alle dich zien, Heilige Geist, klaar maken. Gottes Segen, meine Freunde.

0: Tinja, dit is de Tinja-stund.
1: Dit is de Tinja-sending van SW Radio Segenswelle. Ik vrij me dat du vandaag dabei bist.
2: Lang verdoftes op dat lange, frie wette eng. Dan wordt hij vrijdag ook zin en ook zondag vrij hebben van de school. En zijn papa had hem versproken dat ze dan bescheunigd waren voor de typ voor een klotterboy. Dan hadden ze niet weer op van ihre stad opgebouwd. Er gaat al zorten laderen, een trapen, een streng en wint men klotter kon. Zijn papa had zich vrij genomen. En nu luurde zij naar deze dag. Doof bemeedde zich nu, zo ja zijn mama veel te helpen, ook met zijn schwester met het kleine bed te spelen, dat hij ook zijn mama en papa kon vrede maken. En dan worden zij aan de vrijdag, met een moord, dan worden zij voor naar dem klotterboy. Eenmaal nodig komt de dag. Als het werd weer, en om 2 uur willen zij de hand voor, dan zei de papa, du duft, van daar hebben ze hem radio gezegd, dat zal dan zo erinnen. Oh nee, dat kan doch niet zijn. Doch duft, en man dreigend, dat kan die nu al zeggen, dan worden we niet voor. Als komen dat zo leicht uitrutschen, dat veel te gefährlich, dan moeten we dat een andere smol doen. Duft, we gaan treurig, een andere smol. Nou, dat kan wat een lang dieren, wat wat een andere smol leeft. Einmal met papa arbeiden. Einmal hebben het wel een schuil, en eerens wordt ze dan Emma. Wenn dat deze vrijdag niet uitzemt, dan wordt het niet wat geven. Duft weer ganz mutlos. Aber hij wist wat hij nu te doen had. Hij wil daarom beden, dat het toch niet zal reinen. Nu werd toch al zo lang dreig gewezen. Waarom zal het nu kruid aan vrijdag reinen? Nee, dat moet hem ganz treurig. Als ze zich donderdags ons doelt, dan bid hij nog eenmaal voor een schoonen zonneschijn en voor schoonen drie water en dan leed hij zich doel. Als hij vrijdag zijn man zijn ogen opmaakt, dan kon hij dat niet geloven. Hij tijd in een venster en wat zag hij door? Buiten alles greef en van wolte verhangen en de ganse glas weer van buiten voldreppen. Oh nee, dat ganse beden had nors te helpen. Hij werd treurig en moedeloos. En dat reien buiten ook, ohne op te heren. En zo wiet man zitten kon, zag man bloos, greve, schwore wolte hengen. Nee, dat zag nisch nou op heren. Hij hier dat de ganse familie al om vroeg des weer. Zo jent ook duft, langsam nem des. En zich weer hij gans wuttendisch. Waarom? Waarom moest het kruid van doorgrijnen? Ja, zegt zijn papa, dat wordt het ook niet. Maar eerst van nou, wordt we ook dit verstaan. En nu willen we alle te vroestet eten. Doof weer de appetit gans vergonnen. Hij wil al te vroestet, want ze toch niet voor worden. Langzaam uit hij zijn bad aanbiedt met allem te. En dan wil hij kruid in zijn stoof gaan. Als zijn kleine broeder Hans hem vroeg, doof, aber wenn du nu tijd hast, wirst du dann mit mir kommen, mit het laatste schöne Huisbühe? Du verspreidst mir immer, wenn du mal tijd hast, wo ich ein grootes Huisbühe, meest even meine ganze Stuf. Ja, ich kom noch. Hoi wist dat Hans kon je nus de Pferde da drehend. Es war noch dünner. Lass nicht nu. Dann räubt aber seine sechste Lieder all, uit ihrer Stuf. Doof, ich schrieb montag so eine schwere Arbeit am Rechner. En du wolltest dat rekenen als niet krijgt, mijn bastardfach. Kost u mij dat maar alles bijbrengen? Wil dat je rekenen moet? Ja. Duft, kom, du versproekst mij, du wirst mij dit nog vertellen. Kom, help mij dit maar. Maak mij dit maar aardietlich. Nu wist Duft niet. Wat zal hij met Hans kunnen spelen? En de lieder helpen? Hij evalueert een beetje. Wat is wichtig?

daar met mijn broer te spelen. En het stelt vast dat mijn zus de halve visje weer. Ik denk mijn zus het kattekje gaan. Als het mijn gebed hier ook tien gebed. Hij heeft onbediend evenlaagd wat is visje. Dat het spoes heb op de klotterboy. Eerder dat het een schede ernt dit jaar heeft dat alles goed was kon. Ik denk wel, God heeft ook het restje gedaan. Hij weet ook wat visje is. Zo moesten de jongens bij lachen. En duftzit. En toen klotterboy voor, daar wordt het allemaal nog genoeg doorgeven. Omdat ook de zon schijnen wordt. En dan heb ik nog eenmaal voor. En nu is eerst maar wichtig dat de eed zo nood wordt dat alles goed was kon. Toen hij ook wel een wiet versnijden om eens wat beden. En God had ook niet zo dit maken als wie ons het vijgesteld hadden. En als wie ons het gewenst hebben. God weet wat het rechtig is. En hij wordt het rechtig maken.

van dag zei er zegt hoort, ook van het reënd. In een wieden land, China, leeft een handelsman. Hij leeft met zijn 6-jarige kind alleen. Dat jongte moest er met zijn papa met op arbeid, moest dort leren bezit bij zijn papa en zo oven zijn ze zijn tupne huis. De mama weer starven en nu leefde ze zo arm tup zijn twee. Op zondag dan arbeid de papa niet, wens hij geloofd. Gons zal aan Jezus en vertel zijn jongte ook eenmaal daarvan en zegt, dat reikt te van wie zaast door arbeidde. Dem zevende dag haf God aan zijn gift hem uitruur en dat wil we ook aanhullen. Zoals jeder zondag, jente ze vermiddag tup te ondacht, dan oute ze schoen ermiddag tup en dan jente papa büte op een goos en verduld traktate en vertel de mensen van Jezus wie du om triets van ons oom gestorven is. En we leufen ons allem haft. Vandoor, wie war der Sündag? En büte reendet schändlich. De Handelsmann voelde sich ook so jammert. Hij had de ganze Welt schwor gearbeit. Nee, dacht hij bij zich. Vandoor gooit nicht Traktate verdolle. Aber als hij jette hadde, vroeg zijn kleiner Sinn, Papa, wo setzt du noch? Wärst du nicht gut noch in Traktate verdolle? Jo, nu plogde moge te wessen, aber woitst du mijn kleiner, zei de papa, te zijn kleinen poeta, nomam op een schuld. Vandoor worden tjone mensch op een goosene, besunsch reitel den reien, en na nog, bedit wader, vertel we ons nog. Aber papa, wie hebben je warme kleider? Jo, aber, papa, du brokst ook nisch, eit zoi dat, du bist wertlich moit. Kon eit dan goene? Jo, de pa wist niet zo rechtig wat hij antwoordde zo. Papa, eerder geloofst u dat God zo'n raden wel van het reënd. Reed God niet van het reënd? Doch, zei de papa dan. Nou dan blijf u maar binnen, eet goed. De papa gaf zijn zin drie traktaten en zei te aan. Kom maar voorts naar huis. Du wolltest dat wat nu hem warm wat tijdig dies daar buiten en dat u die niet vertelst. De papa dachte, drei Traktate worden alpinisch los worden. So jen Peter trok seine Gummstiefel an, trok sich auch seine Rehenjagd an, en jen Rüder. Dort Rehenbüte in der Wind, die weht so schrecklich dort. En Peter jen op een Goss. Et wäre wirklich so ja wenig Menschen, ho jen paar de Gröte Goss. Du jen doch immer mal wieder ein Mensch. Aber die wollen auch nicht stunden bleiben, sich mit einem vertellen, die wollen alle bloß ganz pinisch in Hüs und eine warme Tüs nennen. Geh ran und prach de Menschen, soll doch ganz kurz stunden bleiben. Und dreht den pinischen Traktat zu einer Hand und sagt, dann lest das evens Tüs, das ist auch schön. Und wenn er das aufgegift hat, dann bet er ganz böse in sich, dass Gott doch selbst wird die Mucht erderscht.

De ganze gemeente stond nu op ten gebed. En ze beden en dankten dem Herrn. En als ze vandaag naar huis gingen, zei Peter te zijn pa. Papa, wat je woord? De vroegwinter opstond. Bij der wir et jane zindag. Et hab der dat traktat gebracht. Nog dollar, vrede pa zich nu. Dat hij zijn Peter had loten ook bereien gonen. En de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook anderen weer vertalen van Herrn Jezus.

0: Hallo, welkom te Frues met Hopning. Axie Irma en Axie Frau dat we hier waren om Radio Canada te opkomen. Wist u die handzaten en die tijd nemen te hartje? Ik hoop dat dit een gouden dag is voor die. Ober Axie mij zegt ja, dat door zijn tieren van du die leerchen treurig feils.
1: Oh jo, Irma, zo feil ik mij van ik wat verloren heb, wat mij veel wird weer. Oder van ik enttäuscht sie. Dort mag sinne, dat du wem verloren hast, en doordurch is dat leven nu zo anders. Kon sinne, dat door Aneinigkeit is eine Familie. Wie ons mensen zijn allemaal trurig en bedürt, aber dort is noch anders, als wann einer eine Depression is, oder met een Nerven doelbrecht, dort is so als eine Krankheit.
0: Kost du die van de tijd denken, als du die om dolzen Lechfeile deitst? Wat weer dan passiert? Wo wordt het zenne, wann du die eine Werk nur de andere zo feile wirst, en du keine Hoffnung hast, die jemals anders te feile? So is dat, wann einer werkelijk eine Depression is. Van zo'n wel wie van der reden, nur dem wie nun leid harche.